zie. Ga maar niet zo'n vreemde. Ging op pillen aan. Lang. Het valt voor. Lang. Hij is die ging lang. Lang. Lang. Lang.